0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Makelaars zijn volgens het FD absoluut niet te spreken over huizensite Funda, dat de prijzen flink opschroeft en makelaars minder belangrijk maakt. Nu is het zo dat alleen een makelaar daar een advertentie kan plaatsen. Straks kunnen woningeigenaren dat ook zelf. Het holt onze rol in het verkoopproces uit, vinden de makelaars. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand zo'n 60 kilometer ten zuiden van Parijs te blussen. Het vuur is over 800 hectare verspreid en woedt in het bos van Fontainebleau. 15 huizen zijn ontruimd en er worden blusvliegtuigen en blushelis ingezet. Er zijn veel zorgen na een heftige brand in een bar in een populair uitgaansgebied van Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daarbij vielen al 27 doden, maar er zijn ook tientallen gewonden, van wie er 22 slecht aan toe zijn. Op beelden is een enorme steekvlam te zien die uit het pand slaat. En Harry Jekkers is benoemd tot ereburger van Den Haag. Cabaretier zwaait af en kreeg bij zijn laatste show de hoogste onderscheiding van de stad. Volgens burgemeester Van Zanen is Jekkers echt een Haags icoon. Verder krijgt hij ook een portret in de portretgalerij van de Koninklijke Schouwburg en een miniatuur in Madurodam. Dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 15 en her en der kan er wat mist zijn. Maar als de zon later vanochtend begint te schijnen, dan schiet de temperatuur omhoog. En dan wordt het 23 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

Feel Good, 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. Bij Amerikaanse aanvallen op Iran is een dode gevallen. Dat melden Iraanse staatsmedia. Ook raakten zeker 4 mensen gewond. De Amerikanen zeggen met de aanvallen het Iraanse regime te willen verzwakken, om zo te voorkomen dat die schepen in de straat van Hormuz aanvallen. Iran valt Amerikaanse doelen in de regio aan. In Rotterdam is een lichaam gevonden aan de Waalhaven, in de bosjes naast een goederenspoor. Volgens de politie gaat het om een man van 39. Het lijkt volgens hen niet te gaan om een misdrijf, maar om het helemaal uit te sluiten is er meer onderzoek nodig. De hittegolven in mei en juni hebben in Engeland zeker 2700 mensen het leven gekost. Dat blijkt uit een grote studie. De maandrecords kwamen uit boven de 35 graden en eind juni zelfs boven de 37 graden. Volgens de onderzoekers gaan hittegolven intenser worden en vaker voorkomen. En er is weer een schilderij opgedoken uit de beroemde collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Het werk lag jarenlang in een Amsterdamse kelder. De man die het in bezit had zegt in de Telegraaf dat hij het decennia geleden bij het afval aan straat vond. En dat vond hij zonde. Dan het weer van Weer Online. De dag start wat bewolkt, maar later vandaag opnieuw veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Goedemorgen, ik ben Daan Langkamp. De vredesdeal tussen Iran en de VS kan nu echt de prullenbak in. Volgens Iran hebben de Amerikaanse aanvallen van vannacht alle diplomatieke inspanningen van de afgelopen maanden teniet gedaan. Er vielen doden aan Iraanse zijde en 4 gewonden. Volgens Iran is de internationale scheepvaart door de Straat van Hormuz nu door Amerika verstoord. Er dreigt een watertekort. Dat zeggen de instanties die erover gaan tegen Nieuwsuur. Komt door de aanhoudende droogte, de hitte en de opvallend lage waterstanden in rivieren. Ondertussen is de vraag naar water wel hoog. Het is nog geen crisis, maar het advies is om water dat je niet drinkt wel goed te gebruiken. Er zijn veel zorgen na een heftige brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daarbij vielen al 27 doden, maar er zijn ook tientallen gewonden, van wie er 22 heel slecht aan toe zijn. Op beelden is een enorme steekvlam te zien die uit het pand slaat. Ook de rook zou voor slachtoffers gezorgd hebben. En makelaars zijn volgens het FD absoluut niet te spreken over huizensite Funda. Dat gaat de prijzen flink opschroeven en makelaars minder belangrijk maken. Nu is het zo dat alleen een makelaar daar een advertentie kan plaatsen. Straks kunnen woningeigenaren dat ook zelf. Het holt onze rol in het verkoopproces uit, vinden de makelaars. Dan het weer van Weer Online. De dag start bewolkt, maar later vandaag opnieuw veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het kan zomaar een najaar vol stakingen worden in het openbaar vervoer, want de onderhandelingen tussen de vakbonden en de vervoerders gaan nog niet echt lekker, schrijft het AD. Vandaag gaan ze weer om tafel, maar beide partijen lijken geen vertrouwen te hebben in een goede afloop. En ze geven elkaar daar de schuld van. Het was opnieuw een nacht vol aanvallen over en weer tussen Amerika en Iran. Daarbij is aan Iraanse zijde een dode gevallen. Het draait allemaal om de afspraken over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen vallen Iraniërs daar tegen de afspraken in schepen aan. De Iraniërs bestoken Amerikaanse doelen in de regio. Bij een brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 doden gevallen. Op beelden is te zien dat er een gigantische steekvlam uit het pand kwam. Veel slachtoffers probeerden via de toiletten weg te komen, maar overleefden het niet. Van de tientallen gewonden vechten 22 mensen nog voor hun leven. En er is onrust in makelaarsland en dat heeft alles te maken met het nieuwe verdienmodel van huizensite Funda. Die maken advertenties een stuk duurder en geeft huiseigenaren binnenkort de optie zelf advertenties te kopen. Nu kan alleen de makelaar dat nog. Daarmee wordt onze rol uitgehold, klagen de makelaars in het FD. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Ook de komende dagen blijft het warm.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het kan zomaar een najaar vol stakingen worden in het openbaar vervoer, want de onderhandelingen tussen de vakbonden en de vervoerders gaan nog niet echt lekker, schrijft het AD. Vandaag gaan ze weer om tafel, maar beide partijen lijken geen vertrouwen te hebben in een goede afloop. En ze geven elkaar daar de schuld van. Het was opnieuw een nacht vol aanvallen over en weer tussen Amerika en Iran. Daarbij is aan Iraanse zijde een dode gevallen. Het draait allemaal om de afspraken over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen vallen Iraniërs daar tegen de afspraken in schepen aan. De Iraniërs bestoken Amerikaanse doelen in de regio. Bij een brand in een bar in Bangkok, de hoofdstad van Thailand, zijn zeker 27 doden gevallen. Op beelden is te zien dat er een gigantische steekvlam uit het pand kwam. Veel slachtoffers probeerden via de toiletten weg te komen, maar overleefden het niet. Van de tientallen gewonden vechten 22 mensen nog voor hun leven. En er is onrust in makelaarsland en dat heeft alles te maken met het nieuwe verdienmodel van huizensite Funda. Die maken advertenties een stuk duurder en geeft huiseigenaren binnenkort de optie zelf advertenties te kopen. Nu kan alleen de makelaar dat nog. Daarmee wordt onze rol uitgehold, klagen de makelaars in het FD. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Ook de komende dagen blijft het warm.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden. Zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen. Want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een grote cafébrand heeft in Thailand aan tientallen mensen het leven gekost. Het gaat om een populaire pub in de hoofdstad Bangkok. Op beelden is te zien hoe metershoge vlammen uit het gebouw slaan. Er zijn tot nu toe 27 doden geteld. De meeste slachtoffers vielen in de toiletten. Veel mensen waren daar in paniek naartoe gevlucht. Vlakbij Parijs woedt een grote bosbrand. Volgens de autoriteiten gaat het om een uitzonderlijk grote brand die al 800 hectare natuur heeft verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden met onder andere blusvliegtuigen. Ongeveer 15 woningen in de buurt van de brand zijn ontruimd. Slecht nieuws voor mensen die erg afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Volgens het AD moeten reizigers na de zomer rekening houden met nieuwe stakingen. Vakbonden en vervoersbedrijven onderhandelen al maanden over een nieuw cao, maar ze zijn in al die tijd nog weinig opgeschoten en het overleg lijkt te klappen. In een appartement in Woerden bij Utrecht is gisteravond een explosie geweest. De knal veroorzaakte brand en beschadigde de gevel van het gebouw. 24 woningen werden ontruimd en de bewoners werden opgevangen in een sporthal. Inmiddels zijn de meeste mensen weer thuis. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En ook de komende dagen blijft het warm.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een grote cafébrand heeft in Thailand aan tientallen mensen het leven gekost. Het gaat om een populaire pub in de hoofdstad Bangkok. Op beelden is te zien hoe metershoge vlammen uit het gebouw slaan. Er zijn tot nu toe 27 doden geteld. De meeste slachtoffers vielen in de toiletten. Veel mensen waren daar in paniek naartoe gevlucht. Vlakbij Parijs woedt een grote bosbrand. Volgens de autoriteiten gaat het om een uitzonderlijk grote brand die al 800 hectare natuur heeft verwoest. Honderden brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden met onder andere blusvliegtuigen. Ongeveer 15 woningen in de buurt van de brand zijn ontruimd. Slecht nieuws voor mensen die erg afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Volgens het AD moeten reizigers na de zomer rekening houden met nieuwe stakingen. Vakbonden en vervoersbedrijven onderhandelen al maanden over een nieuw cao, maar ze zijn in al die tijd nog weinig opgeschoten en het overleg lijkt te klappen. In een appartement in Woerden bij Utrecht is gisteravond een explosie geweest. De knal veroorzaakte brand en beschadigde de gevel van het gebouw. 24 woningen werden ontruimd en de bewoners werden opgevangen in een sporthal. Inmiddels zijn de meeste mensen weer thuis. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En ook de komende dagen blijft het warm.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het is alle hens aan dek bij de waterschappen. Die maken zich volgens de Telegraaf veel zorgen over de hardnekkige droogte. Zo mogen boeren in steeds meer regio's geen water meer uit sloten pompen voor hun oogst. Intussen roepen de waterbedrijven op, ga niet te lang douchen. In Thailand, in de hoofdstad Bangkok, zijn zeker 27 mensen omgekomen bij een grote cafébrand. Ook zijn er tientallen gewonden. Toen het vuur ontstond waren er honderden bezoekers. De brand werd snel groter en het lukte veel mensen niet om naar buiten te vluchten. Op beelden is te zien hoe het vuur uit de voordeur slaat. De extreme hitte in Frankrijk zorgt opnieuw voor grote problemen. Vlakbij Parijs woedt een bosbrand die steeds groter wordt. Honderden brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur verder overslaat naar dorpen. Zo'n 15 huizen moesten al worden ontruimd. En wie zich heeft aangemeld voor zwemles moet even geduld hebben. Vooral in de grote steden zijn de wachtlijsten lang. In Rotterdam bijvoorbeeld een half jaar, blijkt uit een rondgang van RTL. Op de wachtlijsten staan vooral mensen die uit landen komen waar zwemlessen niet standaard worden gegeven. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En ook komende dagen blijft dat zo.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het is alle hens aan dek bij de waterschappen. Die maken zich volgens de Telegraaf veel zorgen over de hardnekkige droogte. Zo mogen boeren in steeds meer regio's geen water meer uit sloten pompen voor hun oogst. Intussen roepen de waterbedrijven op, ga niet te lang douchen. In Thailand, in de hoofdstad Bangkok, zijn zeker 27 mensen omgekomen bij een grote cafébrand. Ook zijn er tientallen gewonden. Toen het vuur ontstond waren er honderden bezoekers. De brand werd snel groter en het lukte veel mensen niet om naar buiten te vluchten. Op beelden is te zien hoe het vuur uit de voordeur slaat. De extreme hitte in Frankrijk zorgt opnieuw voor grote problemen. Vlakbij Parijs woedt een bosbrand die steeds groter wordt. Honderden brandweerlieden proberen te voorkomen dat het vuur verder overslaat naar dorpen. Zo'n 15 huizen moesten al worden ontruimd. En wie zich heeft aangemeld voor zwemles moet even geduld hebben. Vooral in de grote steden zijn de wachtlijsten lang. In Rotterdam bijvoorbeeld een half jaar, blijkt uit een rondgang van RTL. Op de wachtlijsten staan vooral mensen die uit landen komen waar zwemlessen niet standaard worden gegeven. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En ook komende dagen blijft dat zo.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een claimstichting eist een €500 miljard van koop-nu-betaal-later-dienst Klarna. Volgens de stichting gaat het om leningen en moet er dus gecheckt worden of iemand die wel kan terugbetalen. Maar dat doet Klarna niet. Ook zou het bedrijf mensen niet goed waarschuwen voor de risico's van achteraf betalen. Langs de A50 is vannacht een auto de shop van een tankstation binnengereden bij het Gelderse Heteren. De man en vrouw in de auto zijn gecheckt door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Ook in de shop zelf bleef iedereen ongedeerd. De auto kon niet stoppen omdat de cruisecontrol zou zijn blijven hangen. Er is nog drinkwater genoeg, maar door de hardnekkige droogte zijn er wel zorgen. Waterbedrijven roepen op om bijvoorbeeld niet te lang te douchen. Boeren hebben nu al wel last van de droogte. Op steeds meer plekken mogen ze geen water meer gebruiken uit sloten. En door de te lage waterstanden mogen schepen minder lading meenemen. En acteur Sam Neill is overleden. We kennen hem vooral van de iconische dino-film Jurassic Park. Daarin speelde hij de rol van Dr. Alan Grant. Eerder dit jaar werd Sam Neill na een succesvolle behandeling kankervrij verklaard. Zijn dood komt daarom onverwacht. Sam Neill was 78 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En ook de komende dagen blijft dat zo.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een claimstichting eist €500 miljard van koop nu betaal later dienst Klarna. Volgens de stichting gaat het om leningen en moet er dus gecheckt worden of iemand die wel kan terugbetalen. Maar dat doet Klarna niet. Ook zou het bedrijf mensen niet goed waarschuwen voor de risico's van achteraf betalen. Langs de A50 is vannacht een auto de shop van een tankstation binnengereden bij het Gelderse Heteren. De man en vrouw in de auto zijn gecheckt door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Ook in de shop zelf bleef iedereen ongedeerd. De auto kon niet stoppen omdat de cruisecontrol zou zijn blijven hangen. Er is nog drinkwater genoeg, maar door de hardnekkige droogte zijn er wel zorgen. Waterbedrijven roepen op om bijvoorbeeld niet te lang te douchen. Boeren hebben nu al wel last van de droogte. Op steeds meer plekken mogen ze geen water meer gebruiken uit sloten. En door de te lage waterstanden mogen schepen minder lading meenemen. En acteur Sam Neill is overleden. We kennen hem vooral van de iconische dino-film Jurassic Park. Daarin speelde hij de rol van Dr. Alan Grant. Eerder dit jaar werd Sam Neill na een succesvolle behandeling kankervrij verklaard. Zijn dood komt daarom onverwacht. Sam Neill was 78 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. De ochtend start op veel plekken bewolkt, maar daarna wordt het snel zonnig en weer warm. 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. En ook de komende dagen blijft dat zo.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Steeds meer jongeren krijgen gezondheidsklachten door vapen. Dit jaar zijn al bijna net zoveel ernstige gevallen gemeld als in 2024 en 2025 samen, meldt RTL Nieuws. Artsen zien onder meer buikpijn, misselijkheid en hartkloppingen. Ook worden mentale problemen in verband gebracht met vapen. We zijn nog te weinig voorbereid op extreme regenbuien. Dat zeggen de verzekeraars 5 jaar na de waternoodsramp in Limburg. Sindsdien wordt schade door overstromingen vaker vergoed, maar verzekeren alleen is niet genoeg. Volgens de verzekeraars moeten we in ons land ook maatregelen nemen om schade te voorkomen. Een consumentenclub wil koop nu betaal later dienst Klarna aanpakken. Ze zijn een massaclaim begonnen en eisen €500 miljoen. Klarna biedt volgens de club leningen aan en zou zich daarbij niet aan de wet houden. Het bedrijf checkt bijvoorbeeld niet of iemand zo'n lening wel kan terugbetalen. En het WK zit erop voor scheidsrechter Danny Makkely. Die heeft van voetbalbond FIFA te horen gekregen dat hij niet meer in actie hoeft te komen. Na de vroege uitschakeling van Oranje leek de kans groter dat Makkely bijvoorbeeld een halve finale zou mogen fluiten. Maar andere scheidsrechters krijgen de voorkeur. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het met veel zon 22 tot 25 graden in het noorden en 28 tot 32 graden in het binnenland. Vanavond is het nog een tijd zonnig met vooral in het zuiden wat bewolking.
3: Erwin van der Bliek.
4: Maandagmorgen en de 13e van juli alweer. Ik ben er weer klaar voor het feest.

Hoger dan de Gerard Joling, dat waren de Rubettes en de Sugar Baby Love op de maandagmorgen van Feel Good 60s en 70s. Joey, dankjewel voor de ochtendshow. Ik ben Erwin, ik ga er weer lekker 3 uur lang hard heen gaan met het mooiste uit de jaren 60 en 70. De nieuwe week is

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Steeds meer jongeren krijgen gezondheidsklachten door vapen. Dit jaar zijn al bijna net zoveel ernstige gevallen gemeld als in 2024 en 2025 samen, meldt RTL Nieuws. Artsen zien onder meer buikpijn, misselijkheid en hartkloppingen. Ook worden mentale problemen in verband gebracht met vapen. We zijn nog te weinig voorbereid op extreme regenbuien. Dat zeggen de verzekeraars 5 jaar na de waternoodsramp in Limburg. Sindsdien wordt schade door overstromingen vaker vergoed, maar verzekeren alleen is niet genoeg. Volgens de verzekeraars moeten we in ons land ook maatregelen nemen om schade te voorkomen. Een consumentenclub wil Koop Nu Betaal Later dienst Klarna aanpakken. Ze zijn een massaclaim begonnen en eisen €500 miljoen. Klarna biedt volgens de club leningen aan en zou zich daarbij niet aan de wet houden. Het bedrijf checkt bijvoorbeeld niet of iemand zo'n lening wel kan terugbetalen. En het WK zit erop voor scheidsrechter Danny Makkely. Die heeft van voetbalbond FIFA te horen gekregen dat hij niet meer in actie hoeft te komen. Na de vroege uitschakeling van Oranje leek de kans groter dat Makkely bijvoorbeeld een halve finale zou mogen fluiten. Maar andere scheidsrechters krijgen de voorkeur. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het met veel zon 22 tot 25 graden in het noorden en 28 tot 32 graden in het binnenland. Vanavond is het nog een tijd zonnig met vooral in het zuiden wat bewolking.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het kan volgens de Franse brandweer nog dagen of misschien zelfs weken duren voordat de grote natuurbrand bij Parijs helemaal uit is. Sinds gistermiddag grijpt het vuur snel om zich heen. Honderden bewoners van een Frans dorp aan de rand van het bos zijn uit hun huizen gehaald. In de binnenstad van Meppel in Drenthe is een grote brand uitgebroken bij een slagerij. Volgens de regionale omroep is het vuur overgeslagen naar huizen ernaast. Voor zover we weten is er niemand gewond. Mensen in de buurt hebben een NL-alert gekregen met het advies om ramen en deuren te sluiten. Vapen zorgt bij steeds meer jongeren voor gezondheidsklachten aan hun longen en hart. Artsen die dat bijhouden hebben dit jaar al bijna net zoveel meldingen gedaan als in de afgelopen 2 jaar samen. De klachten worden ook steeds ernstiger. In 5 gevallen kwamen patiënten zelfs op de IC terecht. En ga je deze zomer binnen Europa met de auto op vakantie, dan tank je het voordeligst in Spanje. De Spanjaarden hebben Luxemburg ingehaald als goedkoopste tankland, zegt de ANWB. Een liter benzine kost je langs de snelweg in Spanje €1,65. Tank je verderop in een Spaans dorpje, ben je nog goedkoper uit. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanmiddag met veel zon 22 tot 25 graden in het noorden en 28 tot 32 graden in het binnenland. Vanavond is het nog een tijd zonnig, met vooral in het zuiden wat bewolking.

Je zit ze weer lekker allemaal hard mee te zingen. Heeft niet verboden hoor. America was dat uit de jaren 70 hier op de maandagmorgen van Feel Good 60s en 70s. Hey, was je weekend? Volg je nog een beetje de ronde van Frankrijk? Spannend weer, hè, toch? Ja. Ik zit er weer helemaal in, hoor. En natuurlijk, over niet al te lange tijd, ook de finale van het WK. Het langste WK ooit. Als dat afgelopen is, dan heeft het 6 weken geduurd en zijn er 104 wedstrijden gespeeld. Niet normaal, hè? Maandagmorgen, Feel Good 60s en 70s. Ik gooi er nog een vers bakkie koffie in. Wel even zin in, zo vlak na het weekend. En op de radio Roxy Music aan het eind van de jaren 70. Hier is Angel Eyes.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het kan volgens de Franse brandweer nog dagen of misschien zelfs weken duren voordat de grote natuurbrand bij Parijs helemaal uit is. Sinds gistermiddag grijpt het vuur snel om zich heen. Honderden bewoners van een Frans dorp aan de rand van het bos zijn uit hun huizen gehaald. In de binnenstad van Meppel in Drenthe is een grote brand uitgebroken bij een slagerij. Volgens de regionale omroep is het vuur overgeslagen naar huizen ernaast. Voor zover we weten is er niemand gewond. Mensen in de buurt hebben een NL-alert gekregen met het advies om ramen en deuren te sluiten. Vapen zorgt bij steeds meer jongeren voor gezondheidsklachten aan hun longen en hart. Artsen die dat bijhouden hebben dit jaar al bijna net zoveel meldingen gedaan als in de afgelopen 2 jaar samen. De klachten worden ook steeds ernstiger. In 5 gevallen kwamen patiënten zelfs op de IC terecht. En ga je deze zomer binnen Europa met de auto op vakantie, dan tank je het voordeligst in Spanje. De Spanjaarden hebben Luxemburg ingehaald als goedkoopste tankland, zegt de ANWB. Een liter benzine kost je langs de snelweg in Spanje €1,65. Tank je verderop in een Spaans dorpje, ben je nog goedkoper uit. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanmiddag met veel zon 22 tot 25 graden in het noorden en 28 tot 32 graden in het binnenland. Vanavond is het nog een tijd zonnig met vooral in het zuiden wat bewolking.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

Dat is David Gates met zijn heerlijke band Brad. Je hoorde Everything I Own. Hij schreef het liedje in de jaren 70. Dit is Feel Good 60s en 70s. Altijd in voor gezelligheid, ook op maandagmorgen. Frank Sinatra nu op de radio. Heerlijk. Love.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een jeugdvriend van Ridouan Taghi heeft 14 jaar cel gekregen. Hij heeft volgens de rechter te maken met twee moorden die meer dan 10 jaar geleden werden gepleegd. Er was levenslang geëist voor 5 moorden, maar van sommige liquidaties is hij vrijgesproken omdat er geen bewijs was. In Meppel in Drenthe zijn panden ontruimd vanwege een grote brand. Die begon vanochtend in een voormalige slagerij waar nu barbecues en pallets liggen opgeslagen. Daarboven zitten appartementen. Voor de zekerheid zijn in Meppel ook kinderen uit hun kinderdagverblijf gehaald. Ze worden opgevangen in een hotel. In Rotterdam is een man in een vuilniswagen beland. Hij zit daar nu vast tussen het vuil en klem met zijn been. Hulpdiensten proberen hem te bevrijden. Ze denken volgens regiozender Rijnmond dat hij lag te slapen in een container met vuilnis. Daarna is hij samen met het afval in de vuilniswagen gekieperd. En Brussel komt na de zomer met een plan voor een minimumleeftijd voor sociale media. De Europese Commissie vindt dat kinderen pas vanaf een bepaalde leeftijd toegang horen te krijgen tot bijvoorbeeld TikTok en Instagram. Onder andere Spanje en Denemarken hebben al een social media verbod voor jonge gebruikers of hebben dat aangekondigd. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het met veel zon 22 tot 25 graden in het noorden en 32 graden in het binnenland. Vanavond is het nog een tijd zonnig, met vooral in het zuiden wel wat bewolking.
3: Erwin van der Bliek. Net iets over 12 van de maandagmiddag van onze fijne zender is begonnen en de lunch wordt hier geserveerd. Ja,

Het is een lovely day deze maandag. Je hoort de Bill Withers hier op Feel Good 60s en 70s. Lekker hoor. Lunchen met fijne muziek erbij. Het kan weer zo tot een uur of één zit ik hier nog met het mooiste uit de jaren 60 en 70. Even de eerste hitjes van Sting en The Police. Het rode lampje mag aan voor Roxanne. Rocks.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een jeugdvriend van Ridouan Taghi heeft 14 jaar cel gekregen. Hij heeft volgens de rechter te maken met twee moorden die meer dan 10 jaar geleden werden gepleegd. Er was levenslang geëist voor 5 moorden, maar van sommige liquidaties is hij vrijgesproken omdat er geen bewijs was. In Meppel in Drenthe zijn panden ontruimd vanwege een grote brand. Die begon vanochtend in een voormalige slagerij waar nu barbecues en pallets liggen opgeslagen. Daarboven zitten appartementen. Voor de zekerheid zijn in Meppel ook kinderen uit hun kinderdagverblijf gehaald. Ze worden opgevangen in een hotel. In Rotterdam is een man in een vuilniswagen beland. Hij zit daar nu vast tussen het vuil en klem met zijn been. Hulpdiensten proberen hem te bevrijden. Ze denken volgens regiozender Rijnmond dat hij lag te slapen in een container met vuilnis. Daarna is hij samen met het afval in de vuilniswagen gekieperd. En Brussel komt na de zomer met een plan voor een minimumleeftijd voor sociale media. De Europese Commissie vindt dat kinderen pas vanaf een bepaalde leeftijd toegang horen te krijgen tot bijvoorbeeld TikTok en Instagram. Onder andere Spanje en Denemarken hebben al een social media verbod voor jonge gebruikers of hebben dat aangekondigd. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het met veel zon 22 tot 25 graden in het noorden en 32 graden in het binnenland. Vanavond is het nog een tijd zonnig, met vooral in het zuiden wel wat bewolking.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

1969 in de vorige eeuw. Het Woodstock Festival. Zijn er wat liedjes over gemaakt. Je hoorde er eentje hier op Feel Good 60s en 70s. Het is bijna een uur. Mijn eerste siestaatje van de week komt er alweer aan. Even hangmatten. En om 4 uur zijn we er weer met 3 uur lang het mooiste uit de jaren 60 en 70. Ik heb daar de los nog onder andere voor ene voor je. En de Boss.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Rotterdam is een man bevrijd die ruim 2 uur lang heeft klemgezeten in een vuilniswagen. Volgens het AD is hij zwaar gewond en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De man lag waarschijnlijk te slapen in een vuilcontainer. Die werd vanochtend opgetild en in een vuilniswagen geleegd, met de man er dus nog in. Het ontruimde gebied rond de brand in Meppel wordt steeds groter. De achterkant van de slagerij brandt op dit moment nog flink en daarom zijn een naastgelegen bibliotheek en de straat achter de slagerij ontruimd. Het dak van het pand is ingestort en dat maakt het voor de brand weer moeilijk te blussen. NS en Arriva zetten extra en langere treinen in tijdens de Nijmeegse Vierdaagse volgende week. Ook rijden er extra vroege treinen en nachttreinen. Zo kunnen wandelaars op tijd aan de start verschijnen en feestvierders nog terug naar huis. Op het station van Nijmegen komen extra toegangspoortjes om alle reizigers te controleren. En de aap die bijna een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen laat zich nog steeds niet vangen. En dat kan nog wel weken duren. De aap, een kuifmangabee, wordt af en toe gezien in een bos vlakbij het park. Daar kan hij zich met insecten, boomschors en zaden prima in leven houden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen zonnig en tot ruim 30 graden in Zuid-Nederland. Vanavond is het ook nog een tijd zonnig. Morgen opnieuw zon en van noord naar zuid 25 tot lokaal 33 graden.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Rotterdam is een man bevrijd die ruim 2 uur lang heeft klemgezeten in een vuilniswagen. Volgens het AD is hij zwaar gewond en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De man lag waarschijnlijk te slapen in een vuilcontainer. Die werd vanochtend opgetild en in een vuilniswagen geleegd, met de man er dus nog in. Het ontruimde gebied rond de brand in Meppel wordt steeds groter. De achterkant van de slagerij brandt op dit moment nog flink en daarom zijn een naastgelegen bibliotheek en de straat achter de slagerij ontruimd. Het dak van het pand is ingestort en dat maakt het voor de brand weer moeilijk te blussen. NS en Arriva zetten extra en langere treinen in tijdens de Nijmeegse Vierdaagse volgende week. Ook rijden er extra vroege treinen en nachttreinen. Zo kunnen wandelaars op tijd aan de start verschijnen en feestvierders nog terug naar huis. Op het station van Nijmegen komen extra toegangspoortjes om alle reizigers te controleren. En de aap die bijna een maand geleden ontsnapte uit safaripark Beekse Bergen laat zich nog steeds niet vangen. En dat kan nog wel weken duren. De aap, een kuifmangabee, wordt af en toe gezien in een bos vlakbij het park. Daar kan hij zich met insecten, boomschors en zaden prima in leven houden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen zonnig en tot ruim 30 graden in Zuid-Nederland. Vanavond is het ook nog een tijd zonnig. Morgen opnieuw zon en van noord naar zuid 25 tot lokaal 33 graden.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Alkmaar is de eerste zitting geweest in de moordzaak rond een vrouw in Nieuw-Vennep. Zij werd eerder dit jaar door een man doodgestoken op de parkeerplaats van een station. Volgens justitie viel de man die dag meer vrouwen lastig. Zeker 4 zijn naar de politie gestapt. De verdachte is een Italiaanse arbeidsmigrant. Tientallen boeren hebben vannacht door heel het land gedemonstreerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeerden bijvoorbeeld distributiecentra van supermarkten in het Drentse Bijlen en Geldermalsen in Gelderland. Volgens Farmers Defence Force waren het spontane acties van boeren en komen er nog meer aan. Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag zijn voorarrest waarschijnlijk thuis uitzitten met een enkelband. Een rechter heeft dat besloten. Høiby werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en mishandelingen, maar ging in hoger beroep. En na een wekenlange vermissing is shorttracker Sven Roes weer thuis. Hij is gezond en herenigd met zijn familie. Er waren grote zorgen over Roes toen bleek dat hij ineens verdwenen was. Later bleek dat hij in het buitenland zat. De Schaatsbond zegt dat het een privézaak is en vraagt om rust en privacy voor de familie. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanmiddag op de meeste plaatsen zonnig en tot ruim 30 graden in Zuid-Nederland. En dat blijft vanavond ook zo. Morgen opnieuw zon en van noord naar zuid 25 tot lokaal 33 graden.
2: Veel vertraging is er op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Ketelplein staat 9 kilometer stilstaand verkeer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En het verkeer kan beter omrijden over de A13. Op de N222 Rijswijk-Naaldwijk bij de N465 staat 2 kilometer file.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Alkmaar is de eerste zitting geweest in de moordzaak rond een vrouw in Nieuw-Vennep. Zij werd eerder dit jaar door een man doodgestoken op de parkeerplaats van een station. Volgens justitie viel de man die dag meer vrouwen lastig. Zeker 4 zijn naar de politie gestapt. De verdachte is een Italiaanse arbeidsmigrant. Tientallen boeren hebben vannacht door heel het land gedemonstreerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze blokkeerden bijvoorbeeld distributiecentra van supermarkten in het Drentse Bijlen en Geldermalsen in Gelderland. Volgens Farmers Defence Force waren het spontane acties van boeren en komen er nog meer aan. Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag zijn voorarrest waarschijnlijk thuis uitzitten met een enkelband. Een rechter heeft dat besloten. Høiby werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en mishandelingen, maar ging in hoger beroep. En na een wekenlange vermissing is shorttracker Sven Roes weer thuis. Hij is gezond en herenigd met zijn familie. Er waren grote zorgen over Roes toen bleek dat hij ineens verdwenen was. Later bleek dat hij in het buitenland zat. De Schaatsbond zegt dat het een privézaak is en vraagt om rust en privacy voor de familie. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanmiddag op de meeste plaatsen zonnig en tot ruim 30 graden in Zuid-Nederland. En dat blijft vanavond ook zo. Morgen opnieuw zon en van noord naar zuid 25 tot lokaal 33 graden.
3: Veel vertraging is er op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Ketelplein staat 9 kilometer stilstaand verkeer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En het verkeer kan beter omrijden over de A13. Op de N222 Rijswijk-Naaldwijk bij de N465 staat 2 kilometer file.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink zou als VAR met Danny Makkely meegaan naar het WK-voetbal, maar de FIFA trok zijn deelname in door een ontuchtzaak na een Europese wedstrijd. Die zaak werd geseponeerd. Rob Dieperink was 38 jaar. Voor de brand in de binnenstad van Meppel zijn twee NL-alerts verstuurd. Daarin staat het advies om ramen en deuren dicht te houden tot de rook weg is. Het blussen gaat waarschijnlijk nog uren duren. Het dak van het brandende pand is ingestort. Een kinderdagverblijf in de buurt en een hele straat zijn ontruimd. Vanwege de lage waterstand moeten binnenvaartschippers soms langer wachten bij de sluizen. Die laten minder schepen door om water te besparen. Door het lage water kunnen de schepen ook nog eens minder vervoeren, want dan liggen ze minder diep in het water. Daardoor zijn meer schepen nodig om dezelfde ladingen te transporteren. De dood van de Britse politicus Anne Widdecombe was misschien een terreurdaad, meldt de BBC. Er werd dit weekend iemand aangehouden. Daarna kreeg de politie nieuwe informatie en is de antiterrorismeafdeling van de politie op de zaak gezet. Widdecombe werd vrijdag doodgevonden in haar tuin, waar ze toen al zeker een dag lag. Het weer van Weer Online? Bijna overal schijnt de zon en het is ruim 30 graden. In het zuiden blijft het vanavond ook nog lang warm. Morgen wordt weer stralend zonnig en 25 tot 33 graden.
2: Vertraging op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Voor Delft is een ongeluk gebeurd en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Dan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht en daardoor heb je 5 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat bij knooppunt Ketelplein een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is hier dicht. Je kan omrijden over de A13. En hier heb je 40 minuten extra reistijd. Van de A16 Breda richting Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug een kwartier vertraging. En op de A16 Breda richting Rotterdam, maar dan tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum, 20 minuten extra reistijd.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink zou als VAR met Danny Makkely meegaan naar het WK voetbal, maar de FIFA trok zijn deelname in door een ontuchtzaak na een Europese wedstrijd. Die zaak werd geseponeerd. Rob Dieperink was 38 jaar. Voor de brand in de binnenstad van Meppel zijn twee NL-alerts verstuurd. Daarin staat het advies om ramen en deuren dicht te houden tot de rook weg is. Het blussen gaat waarschijnlijk nog uren duren. Het dak van het brandende pand is ingestort. Een kinderdagverblijf in de buurt en een hele straat zijn ontruimd. Vanwege de lage waterstand moeten binnenvaartschippers soms langer wachten bij de sluizen. Die laten minder schepen door om water te besparen. Door het lage water kunnen de schepen ook nog eens minder vervoeren, want dan liggen ze minder diep in het water. Daardoor zijn meer schepen nodig om dezelfde ladingen te transporteren. De dood van de Britse politicus Anne Widdecombe was misschien een terreurdaad, meldt de BBC. Er werd dit weekend iemand aangehouden. Daarna kreeg de politie nieuwe informatie en is de antiterrorismeafdeling van de politie op de zaak gezet. Widdecombe werd vrijdag doodgevonden in haar tuin, waar ze toen al zeker een dag lag. Het weer van Weer Online? Bijna overal schijnt de zon en het is ruim 30 graden. In het zuiden blijft het vanavond ook nog lang warm. Morgen wordt weer stralend zonnig en 25 tot 33 graden.
2: Vertraging op de A4, Rotterdam richting Den Haag. Voor Delft is een ongeluk gebeurd en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Dan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 5 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam staat bij knooppunt Ketelplein een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hier dicht. Je kan omrijden over de A13. En hier heb je 40 minuten extra reistijd. Van de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienen Noordbrug een kwartier vertraging. En op de A16 Breda richting Rotterdam, maar dan tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum 20 minuten extra reistijd.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan mijn vlieger, tot zij hem ontvangt, zij die ik mis.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een vrouw uit Woerden moet 1,5 jaar de cel in voor het uitbuiten van een kwetsbare jonge vrouw. Ze moest 11 jaar lang werken in een paardenfokkerij in Kamerik zonder salaris. Ook werd ze mishandeld. Het slachtoffer was op jonge leeftijd uit huis gezet. Van de rechter moet haar bazin haar 2 ton schadevergoeding betalen. Een schok voor de Eredivisie. Scheidsrechter Rob Dieperink is onverwachts overleden, meldt de KNVB. Hij was jaren actief in de Eredivisie, maar kwam pas nog negatief in het nieuws. De FIFA schrapte zijn WK-deelname als VAR na een beschuldiging van ontucht die nooit werd bewezen na een Europese wedstrijd. Rob Dieperink was 38 jaar. Er worden steeds meer maatregelen genomen om droogte tegen te gaan. In een groot deel van Brabant mag vanaf morgen overdag geen water meer uit sloten worden gehaald om de tuin of akker te besproeien. En waterbedrijven roepen op om in heel Nederland zuinig om te gaan met drinkwater. Er is nog geen tekort, maar we moeten wel zuinig zijn. En de wekenlang vermiste shorttrekker Sven Roes lag met zichzelf overhoop. Hij had lichamelijke problemen en wilde zijn familie niet teleurstellen. Roes bleef zeggen dat het goed ging, terwijl hij van binnen langzaam kapot ging, zei hij in een reactie. Roes bleek in het buitenland te zitten en is intussen weer terug in Nederland. Het weer van Weer Online? Bijna overal schijnt de zon en het is ruim 30 graden. In het zuiden blijft het vanavond ook nog lang warm. Morgen wordt weer stralend zonnig en 25 tot 33 graden.
3: Vertraging in de regio op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Van de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 1/2 uur op onthoud. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. En tot slot op de N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Tussen de aansluiting met de N219 en de aansluiting met de A16 1/2 uur extra reistijd.
4: Erwin van der Brink.
5: En op deze maandagmiddag beginnen wij met een van de langste intro's ooit. Ja, duurt ervoor. Hier zijn de Temptations.

Dat is Patricia Pai uit jaar 70 scoren zij een hele grote hit met Living Without You. Goedemiddag, het is net 4 uur geweest. En maandagmiddag, ik ben Erwin, helemaal opgeladen in de hangmat en weer klaar voor 3 uur lang een feestje op de radio. Het mooiste uit de jaren 60 en 70 heb ik weer voor je liggen. Hier is Wally Tax van The Outsiders en Miss Wonderful.

Feel Good 60s en 70s. Ken je deze nog?

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een vrouw uit Woerden moet 1,5 jaar de cel in voor het uitbuiten van een kwetsbare jonge vrouw. Ze moest 11 jaar lang werken in een paardenfokkerij in Kamerik zonder salaris. Ook werd ze mishandeld. Het slachtoffer was op jonge leeftijd uit huis gezet. Van de rechter moet haar bazin haar 2 ton schadevergoeding betalen. Een schok voor de Eredivisie. Scheidsrechter Rob Dieperink is onverwachts overleden, meldt de KNVB. Hij was jaren actief in de Eredivisie, maar kwam pas nog negatief in het nieuws. De FIFA schrapte zijn WK-deelname als VAR na een beschuldiging van ontucht die nooit werd bewezen na een Europese wedstrijd. Rob Dieperink was 38 jaar. Er worden steeds meer maatregelen genomen om droogte tegen te gaan. In een groot deel van Brabant mag vanaf morgen overdag geen water meer uit sloten worden gehaald om de tuin of akker te besproeien. En waterbedrijven roepen op om in heel Nederland zuinig om te gaan met drinkwater. Er is nog geen tekort, maar we moeten wel zuinig zijn. En de wekenlang vermiste shorttrekker Sven Roes lag met zichzelf overhoop. Hij had lichamelijke problemen en wilde zijn familie niet teleurstellen. Roes bleef zeggen dat het goed ging, terwijl hij van binnen langzaam kapot ging, zei hij in een reactie. Roes bleek in het buitenland te zitten en is intussen weer terug in Nederland. Het weer van Weer Online? Bijna overal schijnt de zon en het is ruim 30 graden. In het zuiden blijft het vanavond ook nog lang warm. Morgen wordt weer stralend zonnig en 25 tot 33 graden.
2: Vertraging in de regio op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Den Haag-Zuid is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Van de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 1/2 uur op onthoud. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. En tot slot de N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Tussen de aansluiting met de N219 en de aansluiting met de A16 1/2 uur extra reistijd.
0: Opnieuw 1/2 uur hits uit de jaren 60 en 70.

Altijd lekker, hoe rot je je ook voelt. Als je deze mensen hoort zingen, word je gelijk weer vrolijk. De Tramps waren dat hier, een Sing With The Strings Of My Heart. Dit is Feel Good 60s en 70s met het beste uit de jaren 60 en 70. En dan is het nog maar maandag. Hier is Paul Skaggs, Lido Shuffle.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een vrouw uit Woerden moet 1,5 jaar de cel in voor het uitbuiten van een kwetsbare jonge vrouw. Ze moest 11 jaar lang werken in een paardenfokkerij in Kamerik zonder salaris. Ook werd ze mishandeld. Het slachtoffer was op jonge leeftijd uit huis gezet. Van de rechter moet haar bazin haar 2 ton schadevergoeding betalen. Een schok voor de eredivisie. Scheidsrechter Rob Dieperink is onverwachts overleden, meldt de KNVB. Hij was jaren actief in de eredivisie, maar kwam pas nog negatief in het nieuws. De FIFA schrapte zijn WK-deelname als VAR na een beschuldiging van ontucht die nooit werd bewezen na een Europese wedstrijd. Rob Dieperink was 38 jaar. Er worden steeds meer maatregelen genomen om droogte tegen te gaan. In een groot deel van Brabant mag vanaf morgen overdag geen water meer uit sloten worden gehaald om de tuin of akker te besproeien. En waterbedrijven roepen op om in heel Nederland zuinig om te gaan met drinkwater. Er is nog geen tekort, maar we moeten wel zuinig zijn. En de wekenlang vermiste shorttrekker Sven Roes lag met zichzelf overhoop. Hij had lichamelijke problemen en wilde zijn familie niet teleurstellen. Roes bleef zeggen dat het goed ging, terwijl hij van binnen langzaam kapot ging, zei hij in een reactie. Roes bleek in het buitenland te zitten en is intussen weer terug in Nederland. Het weer van Weer Online? Het is bijna overal zomers en zonnig, alleen in het noorden is wat bewolking. Het is ruim 30 graden en dan blijft het vanavond ook nog lang in het zuiden. Morgen wordt nog iets warmer, maximaal 33 graden.
2: Het is druk onderweg. Je hebt nu vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij knooppunt Hoflied is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht en dat kost je 3 kwartier. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Roelof Arendsveen en Rijswijk Plaspoelpolder 3 kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is dicht. Het gaat naar verwachting tot 5 uur vanmiddag duren. Van de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en Harmelen 13 kilometer file met 25 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt de Brechtseplein 1,5 uur vertraging. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht 1 kwartier vertraging. En de andere kant op richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt de Brechtseplein 1,5 uur extra reistijd.
3: Erwin van der
4: Brie. Wie zegt goedemiddag, net 5 uur geweest. Je bent bij Feel Good 60s en 70s. Als je van goede muziek houdt, zit je goed hoor. Dit zijn de Commodores. UK.

kennen ze van Sugar Baby Love. En deze was ook fantastisch uit de jaren 70. De Rubettes waren het hier op Feel Good 60s en 70s. En You're the Reason Why. Begin jaren 60 had Rob de Nijs zijn allereerste grote hit met het Ritme van de Regen. Dat was een vertaling van een Engels liedje. En het origineel van het Ritme van de Regen laat ik je nu met plezier even horen. Van heel lang geleden. Dit zijn de Cascades en The Rhythm of the Rain.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een vrouw uit Woerden moet 1,5 jaar de cel in voor het uitbuiten van een kwetsbare jonge vrouw. Ze moest 11 jaar lang werken in een paardenfokkerij in Kamerik zonder salaris. Ook werd ze mishandeld. Het slachtoffer was op jonge leeftijd uit huis gezet. Van de rechter moet haar bazin haar 2 ton schadevergoeding betalen. Een schok voor de Eredivisie. Scheidsrechter Rob Dieperink is onverwachts overleden, meldt de KNVB. Hij was jaren actief in de Eredivisie, maar kwam pas nog negatief in het nieuws. De FIFA schrapte zijn WK-deelname als VAR na een beschuldiging van ontucht die nooit werd bewezen na een Europese wedstrijd. Rob Dieperink was 38 jaar. Er worden steeds meer maatregelen genomen om droogte tegen te gaan. In een groot deel van Brabant mag vanaf morgen overdag geen water meer uit sloten worden gehaald.

0: om de tuin of akker te besproeien. En waterbedrijven roepen op om in heel Nederland zuinig om te gaan met drinkwater. Er is nog geen tekort, maar we moeten wel zuinig zijn. En de wekenlang vermiste shorttrekker Sven Roes lag met zichzelf overhoop. Hij had lichamelijke problemen en wilde zijn familie niet teleurstellen. Roes bleef zeggen dat het goed ging, terwijl hij van binnen langzaam kapot ging, zei hij in een reactie. Roes bleek in het buitenland te zitten en is intussen weer terug in Nederland. Het weer van Weer Online? Het is bijna overal zomers en zonnig, alleen in het noorden is wat bewolking. Het is ruim 30 graden en dan blijft het vanavond ook nog lang in het zuiden. Morgen wordt nog iets warmer, maximaal 33 graden.
1: Het is druk onderweg. Je hebt nu vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij knooppunt Hoflied is een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht en dat kost je 3 kwartier. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Roelof Arendsveen en Rijswijk Plaspoelpolder 3 kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is dicht. Het gaat naar verwachting tot 5 uur vanmiddag duren. Van de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en Harmelen 13 kilometer file met 25 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Debrechtseplein een 1,5 uur vertraging. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht een kwartier vertraging. En de andere kant op richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Debrechtseplein een 1,5 uur extra reistijd.
2: Opnieuw een 1,5 uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: elke dag wel een aantal maal voordat wij in Appen een verzoek krijgen voor het draaien van een plaatje van Barry White. Nog steeds ongekend populair. Nou, dat was hij dan weer. Ik weet zeker dat heel veel mensen hier blij van zijn geworden. Dat is wel de bedoeling natuurlijk, hè. Hier word ik nou blij van. Was van haar nou echt of nep? We zullen het nooit weten. Armand uit de jaren 60. En ben ik te min.
1: Ben je blij, toch?

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doet je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Nu het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, neemt minister Van den Brink maatregelen. Asielzoekers voor wie geen plek meer is, hoeven niet meer buiten te wachten. Ze worden overdag opgevangen in een pand op het terrein en gefouilleerd. 'S Avonds gaan ze dan met de bus naar de nachtopvang. Er komen steeds meer maatregelen tegen de droogte. In grote delen van Brabant geldt vanaf morgen overdag een verbod om tuinen, akkers en sportvelden te besproeien met water uit sloten en rivieren. Van een drinkwatertekort is nog geen sprake, maar wel raden de drinkwaterbedrijven aan om in de piekuren zuinig aan te doen. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje omdat Rusland camera's van gewone mensen heeft gehackt. Daarmee werden routes bekeken waar militaire transporten langskwamen, zegt buitenlandminister Berendsen. Frankrijk en België hebben hun Russische ambassadeurs ook ontboden om spionage en sabotage. En de brandweer is nog volop bezig met het blussen van de brand in de binnenstad van Meppel, maar heeft hem onder controle. De brand in een pand brak vanochtend uit en het dak stortte in. Uit voorzorg werden een kinderdagverblijf, woningen en een bibliotheek ontruimd. Vanwege de vele rook werden vanmiddag 2 NL-alerts verstuurd. Het weer van Weer Online? Het is bijna overal zomers en zonnig. In het zuiden blijft het vanavond ook nog lang rond de 30 graden. Morgen wordt nog iets warmer, maximaal 33 graden.
2: Het is een drukke avondspits. In de regio heb je nu vertraging op onder andere de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Eerder gebeurde bij knooppunt Hoofdvliet een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken hier nog op een uur extra reistijd. Van de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Roelof Arendsveen en Den Haag Zuid een half uur vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda voor knooppunt Terbrechtseplein een kwartier op onthoud. Dat komt door een kapotte auto. 2 rijstroken zijn nu dicht. De A20 Gouda richting Hoek van Holland voor knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. En op de N44 Den Haag richting Wassenaar tussen de aansluiting met de N14 en Wassenaar Noord een half uur extra reistijd.
3: Erwin van der Broek. Die zegt goedenavond. De maandagavond van Feel Good 60s en 70s is begonnen en dat gaat lukken.

moet kunnen op maandagavond iets over 6, een glasje champagne erbij. Sailor was dat uit de jaren 70. Goedenavond. Laatste uurtje van mijn radio Escapades voor deze maandag. En ik heb nog heel veel moois voor je liggen, dus laat hem lekker staan.

0: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Nu het Rode Kruis en vluchtelingenwerk zijn gestopt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, neemt minister Van den Brink maatregelen. Asielzoekers voor wie geen plek meer is, hoeven niet meer buiten te wachten. Ze worden overdag opgevangen in een pand op het terrein en gefouilleerd. 'S Avonds gaan ze dan met de bus naar de nachtopvang. Er komen steeds meer maatregelen tegen de droogte. In grote delen van Brabant geldt vanaf morgen overdag een verbod om tuinen, akkers en sportvelden te besproeien met water uit sloten en rivieren. Van een drinkwatertekort is nog geen sprake, maar wel raden de drinkwaterbedrijven aan om in de piekuren zuinig aan te doen. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje omdat Rusland camera's van gewone mensen heeft gehackt. Daarmee werden routes bekeken waar militaire transporten langskwamen, zegt buitenlandminister Berendsen. Frankrijk en België hebben hun Russische ambassadeurs ook ontboden om spionage en sabotage. En de brandweer is nog volop bezig met het blussen van de brand in de binnenstad van Meppel, maar heeft hem onder controle. De brand in een pand brak vanochtend uit en het dak stortte in. Uit voorzorg werden een kinderdagverblijf, woningen en een bibliotheek ontruimd. Vanwege de vele rook werden vanmiddag 2 NL-alerts verstuurd. Het weer van Weer Online. Het is bijna overal zomers en zonnig. In het zuiden blijft het vanavond ook nog lang rond de 30 graden. Morgen wordt nog iets warmer, maximaal 33 graden.
1: Het is een drukke avondspits. In de regio heb je nu vertraging op onder andere de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Eerder gebeurde bij knooppunt Hoofdvliet een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken hier nog op een uur extra reistijd. Van de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Roelof Arendsveen en Den Haag-Zuid een half uur vertraging. De A20, Hoek van Holland richting Gouda, voor knooppunt Terbrechtseplein een kwartier op onthoud. Dat komt door een kapotte auto, 2 rijstroken zijn nu dicht. De A20 Gouda richting Hoek van Holland voor knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. En op de N44 Den Haag richting Wassenaar, tussen de aansluiting met de N14 en Wassenaar Noord een half uur extra reistijd.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

ons een paar weken geleden. Willie Williams, 74 jaar oud geworden, de zanger van The Village People. Dit was YMCA. Even nog een keertje ter nagedachtenis aan de beste man. Mensen, mijn Radio Shift zit erop vandaag. Ik heb Rod Stewart nog voor je met Sailing. En ik spreek je morgenochtend weer. Heb een fijne maandagavond.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Woerden is een man opgepakt voor de brand gisteren in een appartementencomplex. Hij zou de brand hebben gesticht, waardoor een explosie ontstond. 24 woningen moesten worden ontruimd en de bewoners konden terecht in een sporthal. Aan 7 appartementen is de schade zo groot dat de bewoners nog niet terug kunnen. Het Rode Kruis hervat de hulpverlening bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers voor wie geen plek is, kunnen voortaan terecht in een leegstaand pand op het terrein. Eerst moesten ze buiten wachten, maar vaak ontstonden vechtpartijen. Ook vluchtelingenwerk gaat in Ter Apel weer aan de slag. Omdat er vaak geen Amerikaanse Patriot-raketten geleverd kunnen worden, gaat Europa zelf een afweersysteem maken. 10 Europese landen werken eraan mee, waaronder Nederland en Oekraïne. Premier Jette zegt dat zo'n eigen systeem hard nodig is om iedereen veilig te houden, nu Rusland steeds meer raketten heeft die ver kunnen komen. En hoewel nog nergens een drinkwatertekort is, raden de waterbedrijven aan om zuinig aan te doen met water. Vooral in de piekuren, 's ochtends en 's avonds. In Twente kan de waterdruk wat lager zijn. In delen van Brabant is het vanaf morgen overdag verboden om tuinen, akkers en sportvelden te besproeien met water uit sloten en rivieren. Het weer van Weer Online. Het is vanavond in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht koelt het af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden.
3: Het drukste moment van de avondspits ligt achter ons. Er staat nu zo'n 70 kilometer file. Je hebt nog vertraging op de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en Rijswijk Plaspoelpolder 25 minuten vertraging. Van de A13 Rotterdam richting Den Haag. Bij knooppunt Prins Klausplein is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam voor Delft een 35 minuten vertraging. Het komt door een kapotte auto en de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten extra reistijd.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

please, Bojangles. Dance again.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Woerden is een man opgepakt voor de brand gisteren in een appartementencomplex. Hij zou de brand hebben gesticht, waardoor een explosie ontstond. 24 woningen moesten worden ontruimd en de bewoners konden terecht in een sporthal. Aan 7 appartementen is de schade zo groot dat de bewoners nog niet terug kunnen. Het Rode Kruis hervat de hulpverlening bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers voor wie geen plek is, kunnen voortaan terecht in een leegstaand pand op het terrein. Eerst moesten ze buiten wachten, maar vaak ontstonden vechtpartijen. Ook vluchtelingenwerk gaat in Ter Apel weer aan de slag. Omdat er vaak geen Amerikaanse Patriot-raketten geleverd kunnen worden, gaat Europa zelf een afweersysteem maken. 10 Europese landen werken eraan mee, waaronder Nederland en Oekraïne. Premier Jette zegt dat zo'n eigen systeem hard nodig is om iedereen veilig te houden, nu Rusland steeds meer raketten heeft die ver kunnen komen. En hoewel nog nergens een drinkwatertekort is, raden de waterbedrijven aan om zuinig aan te doen met water. Vooral in de piekuren, 's ochtends en 's avonds. In Twente kan de waterdruk wat lager zijn. In delen van Brabant is het vanaf morgen overdag verboden om tuinen, akkers en sportvelden te besproeien met water uit sloten en rivieren. Het weer van Weer Online. Het is vanavond in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht koelt het af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden.
2: Het drukste moment van de avondspits ligt achter ons. Er staat nu zo'n 70 kilometer file. Je hebt nog vertraging op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en Rijswijk Plaspoelpolder 25 minuten vertraging. Van de A13 Rotterdam richting Den Haag. Bij knooppunt Prins Klausplein is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam voor Delft een 35 minuten vertraging. Het komt door een kapotte auto en de rechte rijstrook is dicht. En tot slot de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten extra reistijd.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen in Groningen en het noorden van Drenthe krijgen geld van het kabinet om hun huis te verduurzamen. Maximaal 40.000 euro. Veel oude huizen in het noorden zijn niet goed geïsoleerd. Dat zouden er 250.000 zijn. Binnen 10 jaar moeten die wel goed geïsoleerd zijn. Ook mensen in huurwoningen krijgen er geld voor. In Hongarije is de grondwet gewijzigd waardoor de president kan worden afgezet. Premier Magyar zegt dat de huidige president een marionet was van de vorige premier Orbán. De president heeft niet veel te zeggen in Hongarije, maar kan wel een veto uitspreken om een wet tegen te houden. Met de grondwetswijziging kan dat niet. De 4 astronauten die in april een rondje om de maan vlogen zijn in Nederland. In het gebouw van het Europese ruimteagentschap ESA in Noordwijk spraken ze vandaag over hun missie. Ze hopen dat er in de toekomst meer Europese astronauten mee kunnen op gezamenlijke missies met de Amerikanen. En op het strand van Scheveningen is een opmerkelijk zandkunstwerk te zien. Het gaat om een aangeharkt, metersgroot gezicht van Harry Jekkers, meldt Omroep West. Het is een eerbetoon aan de Haagse cabaretier, zanger en liedjeschrijver. Gisteren nam Jekkers na 45 jaar officieel afscheid van het publiek. Het weer van Weer Online. Het is vannacht in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen in Groningen en het noorden van Drenthe krijgen geld van het kabinet om hun huis te verduurzamen. Maximaal 40.000 euro. Veel oude huizen in het noorden zijn niet goed geïsoleerd. Dat zouden er 250.000 zijn. Binnen 10 jaar moeten die wel goed geïsoleerd zijn. Ook mensen in huurwoningen krijgen er geld voor. In Hongarije is de grondwet gewijzigd waardoor de president kan worden afgezet. Premier Magyar zegt dat de huidige president een marionet was van de vorige premier Orbán. De president heeft niet veel te zeggen in Hongarije, maar kan wel een veto uitspreken om een wet tegen te houden. Met de grondwetswijziging kan dat niet. De 4 astronauten die in april een rondje om de maan vlogen zijn in Nederland. In het gebouw van het Europese ruimteagentschap ESA in Noordwijk spraken ze vandaag over hun missie. Ze hopen dat er in de toekomst meer Europese astronauten mee kunnen op gezamenlijke missies met de Amerikanen. En op het strand van Scheveningen is een opmerkelijk zandkunstwerk te zien. Het gaat om een aangeharkt, metersgroot gezicht van Harry Jekkers, meldt Omroep West. Het is een eerbetoon aan de Haagse cabaretier, zanger en liedjeschrijver. Gisteren nam Jekkers na 45 jaar officieel afscheid van het publiek. Het weer van Weer Online. Het is vannacht in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Nederland doet mee aan een internationale troepenmacht voor Oekraïne, heeft premier Jette gezegd. De militaire oefeningen worden de komende maanden gehouden in de buurlanden van Oekraïne. Eerder vanavond zei de Franse president Macron dat de troepenmacht wordt ingezet in Oekraïne zodra er een bestand is met Rusland. In Roermond is iemand neergestoken in de buurt van het station. Er is nog geprobeerd om het slachtoffer te helpen, maar die overleed later aan zijn verwondingen. Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij. De dader zou op blote voeten zijn gevlucht. De politie van Roermond is nog naar hem op zoek. Scheidsrechter Danny Makkely noemt het onwerkelijk dat zijn collega en vriend Rob Dieperink is overleden. Ze spraken elkaar pas nog tijdens het WK. Daar zouden ze samen naartoe gaan, maar dat ging niet door na een beschuldiging van ontucht die niet werd bewezen. De 38-jarige Dieperink maakte als VAR deel uit van het team van Makkely. En het is goed dat asielzoekers voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel overdag terecht kunnen in een leegstaand pand op het terrein. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk helpen de asielzoekers dan weer. Maar de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, denkt niet dat de dagopvang genoeg is als de instroom weer toeneemt. Het weer van Weer Online. Het is vanavond in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht komt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Er zijn twee mensen aangehouden voor de grote natuurbrand in de buurt van Parijs. De brandweer vermoedde al dat het was aangestoken, omdat er 10 verschillende brandhaarden zijn. Het afgebrande stuk bos is zo groot als 2000 voetbalvelden. Daarom gaat het blussen ook nog wel even duren. Misschien nog wel een paar weken. Nederland gaat meedoen aan de militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een overleg in Parijs met bondgenoten. De zogeheten Coalition of the Willing. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar in buurlanden. Mocht er een staakt het vuren komen met Rusland, dan worden de militairen wel in Oekraïne ingezet. Het COA is blij met de nieuwe dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel. Mensen voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum hoeven vanaf morgen niet meer buiten te wachten. 'S Avonds gaan ze dan met de bus naar de nachtopvang. Maar volgens het COA is het nog geen oplossing voor het structurele probleem, het landelijke tekort aan opvangplekken. En een deal die president Trump maakte met de Amerikaanse Belastingdienst is door de rechter van tafel geveegd. Zijn bedrijven zouden daardoor vergaande fiscale bescherming krijgen. In de eerste presidentstermijn van Trump lekte zijn belastinggegevens uit. De Belastingdienst had meer moeten doen om dat te voorkomen, vond hij. Het weer van Weer Online. Het is vanavond in het zuiden nog lang rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette denkt dat een nieuwe Europese raketsamenwerking voor Oekraïne al snel dingen kan regelen. Over een jaar zou het eerste luchtafweergeschut al geleverd moeten worden. 9 Europese landen, waaronder Nederland, gaan samen raketten bouwen voor Oekraïne, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van Amerika. KLM is op zoek naar nieuwe routes door het Midden-Oosten. De Houthi-rebellen in Jemen hebben luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd om voorlopig niet over Saoedi-Arabië te vliegen, omdat ze daar raketten op afschieten. KLM heeft 2 vluchten uit India die over het gebied gaan. Of die worden omgeleid is nog niet bekend. In Rotterdam is een stadsbus geraakt door een kogel bij een schietpartij. Een man op straat raakte gewond, maar volgens regionale media kwamen de mensen in de bus met de schrik vrij. Waarom er werd geschoten is niet bekend, er is wel iemand aangehouden. Daarbij heeft de politie een stroomstootwapen gebruikt. En president Trump houdt komende donderdag op vrijdagnacht een toespraak op de Amerikaanse televisie. Waar die toespraak over zal gaan, zegt hij niet. Volgens Amerikaanse media gaat hij het hebben over buitenlandse inmenging bij de verkiezingen van 2020. Die verloor Trump van Joe Biden. Bewijs voor die fraude is nooit geleverd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vanavond in het zuiden nog lang warm, rond de 30 graden. Vannacht koelt het overal af tot onder de 20. Morgen wordt weer zonnig en zomers warm met maximaal 33 graden.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er is iemand opgepakt voor de steekpartij in Roermond eerder vanavond. Daar werd bij het station iemand doodgestoken. Op Burgernet werd opgeroepen om uit te kijken naar een man die op blote voeten was gevlucht. Waarom het slachtoffer werd neergestoken is niet bekend. Het is zo goed als zeker dat Andy Burnham de nieuwe premier van Groot-Brittannië wordt. Er staan inmiddels zoveel partijgenoten achter hem dat anderen geen kans meer maken. Vrijdag houdt zijn partij Labour een congres waar hij kan worden gekozen als nieuwe partijleider. Volgende week maandag zou hij dan benoemd worden tot premier. Het plan van president Trump om tol te gaan heffen bij schepen die door de Straat van Hormuz varen kan niet op steun van Nederland rekenen. Premier Jette zegt dat hij het een heel slecht voorstel vindt. Volgens hem is het belangrijker dat er snel een vredesakkoord komt tussen Amerika en Iran. En Femke Broeders-Bol doet niet mee aan de NK Atletiek eind deze maand. Ze heeft een vrijstelling gekregen van de Atletiekbond, zodat ze wel mee kan doen aan de Europese kampioenschappen in augustus. Broeders-Bol is dit jaar overgestapt van de 400 meter horde naar de 800 meter. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge, zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. 10 van de 13 slachtoffers van de bosbranden in Zuid-Spanje zijn inmiddels geïdentificeerd. Het gaat om 5 Britten, 3 Belgen, een Française en een Spanjaard. De branden in Spanje zijn de dodelijkste in jaren. Waarschijnlijk zijn ze ontstaan door een geknapte hoogspanningskabel. Meer dan 200 kinderen hebben geen vaste voogd. En dat komt door de wachtlijsten in de jeugdzorg. Dat hebben Trouw en Investico onderzocht. Het gaat om kinderen die bij hun ouders zijn weggehaald. Nu worden die meestal verzorgd door wisselende jeugdzorgmedewerkers die niet goed weten wat er allemaal speelt. Amerika heeft voor de 3e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Er is onder meer een haven in het zuiden van het land geraakt. President Trump kondigde de aanvallen eerder op de dag al aan. Hij dreigde toen ook om nucleaire complexen in Iran te bombarderen. En de zetel van de overleden Amerikaanse senator Lindsey Graham zal worden overgenomen door zijn zus. Het idee werd geopperd door president Trump, die dat wel een mooi eerbetoon vond. Zus Darlene Graham zal niet heel lang in de politiek zitten, want in november zijn er alweer tussentijdse verkiezingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met veel zon. Het wordt 25 graden in het noordwesten tot wel 33 in het zuiden.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Volgens Rijnmond vlogen de kogels alle kanten op. Zo kwam er ook een kogel in een huis terecht en eentje in een voorbijrijdende stadsbus. Mensen in het huis en in de bus raakten niet gewond. De schutter is getaserd en aangehouden. Nog nooit is er zoveel zonne-energie opgewekt als vorige maand. Een kwart van alle Europese stroom kwam in juni van de zon, meer dan alle andere bronnen. Ook de maanden ervoor werd er al veel meer zonne-energie opgewekt. Volgens onderzoekers komt dat niet alleen door het zonnige weer, maar ook omdat er steeds meer zonnepanelen zijn. Iran heeft twee tankers aangevallen die door de straat van Hormuz probeerden te varen. Dat zeggen de Verenigde Arabische Emiraten, het land waar de schepen ook vandaan komen. Eén bemanning is dit uit India's omgekomen, acht anderen raakten gewond. Amerika voert vannacht ook weer luchtaanvallen uit op Iran. En een groep activisten tegen de monarchie heeft geprotesteerd in Buckingham Palace in Londen. Ze wilden aandacht vragen voor de band tussen ex-prins Andrew en Jeffrey Epstein. Het was niet heel moeilijk om het paleis binnen te komen. In de zomer is een deel van Buckingham Palace open voor rondleidingen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een droge en zachte nacht met minima rond de 18 graden. Overdag weer een zomerse dag met